0: verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Francken en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regionieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
4: De nacht van Oost-West.

hazen, vier heb kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zouten en stoelen met twee poten en oorlak

0: Goeienacht. Het is 3:00.
1: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées.
0: Radio
1: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dentergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geitschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren, pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
0: Fijn weekend. Radio Oost-West.
2: En for love's sake, each mistake, oh you.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio Oost-West. Verfrissend lekker.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: De zon straalt uit je radio.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dentergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geitschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: Rozen voor Sandra.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oosterozenbeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Rozen voor Sandra.
4: Radio Oost-West. Jou de Groot.

0: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Roze voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 9 uur.
1: In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Daarbij zijn 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan is van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Dat komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Je kan naar sommige verkoelde plekken. Sommige steden en gemeenten hebben bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum ingericht als koelteplaats. Bijna 60.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten door de ernstige bosbranden in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. In de provincie Avila, ten noordwesten van Madrid, zijn 30.000 mensen geëvacueerd, zegt Francisco Martín Aguirre, de prefect van de Spaanse regering voor Madrid. Nog eens 30.000 zijn geëvacueerd in de omgeving van de hoofdstad. Het ministerie meldt inmiddels dat ook meer dan 28.000 mensen hun huizen niet konden verlaten vanwege de branden. 20.200 in de agglomeratie Madrid en 8.000 in Avila. Daar kan het trouwens bijzonder gevaarlijk worden. En dan hebben we nog wat sport. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. Vandaag dus afwisselend zon, wolken met kans op buien, maxima 24 graden. Vanaf morgen maandag wordt het weer zonniger en warmer, alhoewel we het morgen toch nog met 25 graden moeten stellen.
2: Zalig ontwaken bij Radio Oost-West met Rozen voor Sandra, met Jo de Groot.

0: zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Is jou te groot?
2: Rozen voor Sandra.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
1: Rozen voor Sandra.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met Blue Bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
0: Dit is Radio Oost-West.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
0: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Gewoon.

0: De zonnigste muziek. Dit is Radio Oost-West een hele dag lang.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Daarbij zijn 1 dode en 15 gewonden gevallen. De politie gaat ervan uit dat de bestuurder met opzet op de groep is ingereden. Volgens getuigen is hij te voet weggevlucht. De politie is een zoekactie gestart. De Pride is stopgezet. De waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan is van kracht. Voor de 3e keer al deze zomer. Dat komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Je kan naar sommige verkoelde plekken. Sommige steden en gemeenten hebben bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum ingericht als koelteplaats. Bijna 60.000 mensen hebben hun huis al moeten verlaten door de ernstige bosbranden in de buurt van de Spaanse hoofdstad Madrid. In de provincie Avila, ten noordwesten van Madrid, zijn 30.000 mensen geëvacueerd, zegt Francisco Martín Aguirre, de prefect van de Spaanse regering voor Madrid. Nog eens 30.000 zijn geëvacueerd in de omgeving van de hoofdstad. Het ministerie meldt inmiddels dat ook meer dan 28.000 mensen hun huizen niet konden verlaten vanwege de branden. 20.200 in de agglomeratie Madrid en 8.000 in Avila. Daar kan het trouwens bijzonder gevaarlijk worden. En dan hebben we nog wat sport. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij schakelde in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi uit in 3 sets. Setstanden waren 5-7, 7-6 en nog eens 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. Vandaag dus afwisselend zon, wolken met kans op buien, maxima 24 graden. Vanaf morgen maandag wordt het weer zonniger en warmer, alhoewel we het morgen toch nog met 25 graden moeten stellen.
2: Regionale informatie
0: en de mooiste muziek.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Neem contact met...

0: De zon straalt uit je radio.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20. Jouw regio.
3: Jouw muziek.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverenleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiale koers met Blue Bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je de...

Een hele goede middag allemaal. Het is 3:23 geworden hier bij Radio Oost-West. Op deze zondagmiddag 26 juli vandaag. Ja, we zijn al bijna aan het einde van de maand juli. Nog een weekje te gaan. En vandaag ook het weer ietsje minder, een beetje koeler vandaag. Maar daar zal niemand over zagen, geloof ik. Want we gaan terug een warme week tegemoet. Welkom voor weer een nieuwe aflevering van de Mediamix. Vorige week waren we er niet bij. Een dagje radioverlof als het ware vorige week. Maar vandaag terug een gloednieuwe top 20. En vandaag wordt het een beetje speciaal, ja. Want ik heb voor jullie twee interviews meegebracht. Het zijn de interviews van vorige week zondag van de live-uitzending van de Radio Oost-West op het Vlaams Muziekfeest in Pittem van vorige zondag. En ik heb daar twee interviews uitgepikt. Namelijk een interview met Lisa Delbol, die werd afgenomen door Danny Verlinden, en ook de Romeo's. En dat interview werd genomen door collega Patrick. Goed, we gaan eerst en vooral gaan we luisteren naar dat interview met Lisa Delbol. Voor de mensen die het allemaal niet hebben gehoord, wel, je kan er nu rustig naar luisteren. We gaan dus terug naar vorige week zondag, naar in onze caravan Camille bij Danny Verlinden. En het ging onder meer allemaal over dit nummer. MUZIEK

0: Liefde is een kaartspel van Lisa Delbo. Ze vertelt er zometeen meer over.
1: Bij ons in de studio Lisa Delbo.
2: Hallo.
1: Welkom, Lisa. Tevreden over jouw optreden hier?
2: Ja hoor, het is pittemist blijft voor mij iets heel speciaal.
1: Hoezo?
2: Mensen zijn hier zeer enthousiast. Ik heb hier 30 jaar geleden ben ik hier mogen zijn voor Zotte Maandag. Dat was een dag die ik nooit zal vergeten. Maar ik ben ondertussen nog wel in Tielt, Pittem. Ik ben hier nog wel geweest. En altijd met een heel hartelijk publiek. Ja, doet mij veel plezier.
1: Je bent van Bilzen in Limburg. Is er een verschil tussen een West-Vlaams publiek en een Limburgs publiek?
2: Wel, ik denk dat je als... in Limburg zijn de mensen ook heel enthousiast. Alleen, men is nooit zoveel zand in eigen land als dat je dat bent als je van verder komt, zoals hier.
1: Ja.
2: Dus voor mij, maar Bilzen, ik draag je ook mijn hart en ook dat publiek, daar zitten heel veel fans van mij. Maar West-Vlamingen en Limburgers hebben toch wel wat eenlijk.
1: Ja, dat is
2: beetje
1: waar.
2: Hetzelfde,
1: ja, ja. Ken je woordje West-Vlaams?
2: Ja, het is te goed, hè?
1: Ja.
2: Dat warm, hè?
1: Ja. En ik hoorde hier in het publiek tijdens jouw optreden iemand zeggen, het is hier dikke leute.
2: Dikke leute, ah ja, maar dat zeggen wij ook.
1: Ah,
2: dikke
1: toch?
2: Leute, ja, dat zeggen wij.
1: Ah, ja,
2: voilà. Top.
1: Het zit helemaal goed, hè. We kennen jou uiteraard van het kaartspel, nietwaar?
2: Ja.
1: 30 jaar geleden.
2: Ja.
1: Dit jaar,
2: ja.
1: 96 was het, hè?
2: 30 jaar geleden.
1: Het was het laatste Nederlandstalige lied trouwens, dat de BRT toen zond naar het Eurovisie Songfestival.
2: Het laatste Nederlandstalige lied.
1: Ja.
2: Je moest in je eigen taal, in je moedertaal zingen. Maar het was ook nog met een live orkest.
1: Oh ja, ja, ja.
2: Dus het is ook de laatste keer geweest dat je dan de muzici in de bak had zitten. Dus naast het podium. En met een dirigent, want dat was het enige wat mee mocht. Ik mocht mee van de toenmalige BRT en de dirigent Bob Porter. Ondertussen helaas overleden, maar dat was zeer spannend. Want daar kon gewoon alles fout gaan.
1: Ja.
2: Muzikaal ook natuurlijk. Ja. Hè? Het koor, alles. Ja.
1: Heb ik het uit de MenTV-reportage van denk januari met Herbert begrepen dat je daar toch met gemengde gevoelens naar terugkijkt?
2: Wel ja, weet je, je wint zo een Eurosong, een voorafgaande wedstrijd, om dat te winnen. En als je dan mag gaan, plots denk je, maar ik moet dat en dat gaat gebeuren. En ik kan de communie van mijn kind niet meemaken. En nu, dat is allemaal niet zo erg. Alles is ook in orde gekomen. Maar als je dan daar bent, als jonge moeder van een... Ja, je moederhart breekt toch op sommige momenten. En ja, het is... Het blijft gemengd. Nee, ik moet eigenlijk achteraf zeggen, het is het beste wat mij ooit is overkomen. Het is mijn troefkaart. Het is mijn gelukskaart geworden,
1: ja,
2: dat kaartspel.
1: Ja, wat doet het als je na al die jaren hier ook gezongen hebt en afgesloten? Wat doet het dan als je het al, ik weet niet hoeveel keer gespeeld hebt?
2: Wel, ik sta er nog steeds van te kijken hoeveel mensen dit lied nog kennen. Zowel jong als oud.
1: Ja.
2: Iedereen heeft dit liedje nog. Het zit een beetje in het collectieve geheugen. En misschien dat ze wel mijn naam soms niet weten, maar dan weten ze wel, ah, dat is die van het kaartspel.
1: Ja, ja.
2: En als ze het nummer niet weten, zeggen ze, ja, dat is Lisa Delbo, dat is die van het Songfestival.
1: Ja.
2: En dan weet je wel, ik heb toch één lied wat mij onvergetelijk heeft gemaakt. Dus fantastisch.
0: Ja, dat zou wel zijn, Lisa Delbo. Tot zover het interview met Lisa Delbo. Die werd afgenomen door Danny Verlinden. Trouwens, Danny, bedankt daarvoor. En misschien volgend jaar terug paraat daar in Pitten. Goed, straks hebben we nog het interview met de Romeo's.
3: Ik luister regionaal.
0: En ondertussen, even kijken, bijna 10 over 12 zit je pas aan tafel. Aan de zomerse zondagmiddagtafel. Ja, een barbecue misschien, ja. Cocktails erbij, alles erop en eraan. Geniet ervan, zou ik zo zeggen. We gaan van start met onze top 20 voor vandaag. En we nemen de lijst bij de hand. En dan zie ik dat er deze week 4 nummers zijn verdwenen. Dat zijn Wim Soetaar met Herinnering na 3 weken. Swoop met Feeling Hat verdwenen na 2 weken. Reenaerts en Krabbe met Kop op na 3 weken. En ook Hunter Neefs met Bluff Bluff verdwenen na 1 week. Dus straks 3 nieuwkomers en eentje die er terug binnenkomt. En onze eerste nieuwkomer die staat al op nummer 20. En dat is de nieuwste single van Nick Bernhard. Nick Bernhard heeft een nieuwe single, Wachtzaal, en heeft nu ook een eigen professioneel management- en boekingskantoor. Met de nieuwe single Wachtzaal laat Nick Bernhard uit Kortemark horen dat de inspiratie soms op de meest onverwachte momenten ontstaat. Het idee voor de song kreeg vorm tijdens een doktersbezoek, waar hij zelf in een wachtzaal zat te wachten en al wat problemen ervaarde voor hij ook effectief in die wachtzaal belandde. Een herkenbaar en alledaags moment dat uitgroeide tot een licht zomers en speels verhaal. Er is nog meer nieuws, want Nick beschikt nu over een eigen professioneel management- en boekingskantoor. Wat begint als een gewone afspraak verandert al snel in een dromerige situatie waarin richting en tijd vervangen. Hangen, liften en deuren leiden niet langer naar een bestemming, maar naar een gevoel. De verkeerde plek wordt plots de juiste, gewoon omdat er iemand is die alles anders doet dat anders doet aanvoelen. Muzikaal klinkt Wachtzaal fris en toegankelijk en zomers. Het is een song die een glimlach oproept en tegelijk herkenbaar blijft. Soms ontstaan de mooiste momenten wanneer je ze het minst verwacht, vertelt Nick. Voor de videoclip trok Nick samen met een aantal figuranten naar het AZ West in Veurne, waar hij de kans kreeg om te filmen in echte wachtzalen. Hier is dus die nieuwe single van Nick Bernhard, Wachtzaal. Nieuw op nummer
4: 20.

0: wachtzaal van Nick Bernaert. En ik denk dat velen onder jullie ook wel te maken hebben of te maken hadden met de wachtzaal. Ja, is natuurlijk geen gezellige plek. Nick Bernaert die was ook al eerder een paar maal te gast hier in onze studio. Ik denk ook op de herschepping en ook wat andere gelegenheden. Nick Bernaert was dat. Hij komt dus, of hij woont in Kortemark. De nummer 19 is een zakker van 16 naar 19 gezakt. 3 plaatsen gezakt dus in haar 8e week. Laura Lien met gesloten ogen. En de vandag van Laura Lien die gaat door. Op zondag 11 oktober gaat dat door. In de eventhal-me in de Industrielaan 63 te 9900 in Maldegem. Inkom voor de leden van de fanclub zijn gratis en niet-leden in voorverkoop betalen €15 en aan de deur €20. Kinderen tot 6 jaar gratis. En er zijn ook optredens die namiddag. Zo komen onder meer de Romeo's langs, Luc van Meeuwen en ook nog de Star Dancers. Dit is voor de vandag van Laura Lien op zondag 11 oktober.
1: Nummer 19.

Dat was Loralyn op de 19e plaats. 3 plaatsen verlies. Vorige keer, dus dat was 14 dagen terug, stond ze op nummer 16. En gezakt dus naar de nummer 19 in haar 8e week met gesloten ogen.

0: Zo, de nummer 18. Ja, daar zijn we nu aan toe. Is ook een sterke zakker, als het ware. 8 plaatsen verlies voor Willy Sommers. Met de eerste keer van 10 naar 18 gezakt. En de vrouw van Willy Sommers, die heeft een gezondheidsupdate. En Willy, die gaat nog regelmatig op controle. En we hebben ook een defibrillator gekocht. Zijn begeleider is daar zelfs speciaal een cursus voor gaan volgen. En we nemen dat toestel overal mee naartoe. Dat heeft rust. Willy neemt zijn revalidatie ernstig, maar eerlijk. Hij doet het best goed en is gezond. Ik hoop dat hij 100 wordt en dat hij mij niet overleeft. Ik ben 24 jaar jonger, dus dat zou stom zijn. Al dus de woorden van de vrouw van Willy, Cindy. Zoals je weet geeft Willy een paar jaar geleden een hartoperatie gehad. En sindsdien moet alles een beetje op controle blijven natuurlijk.
1: Nummer 18. De

0: De eerste keer van Willy Sommers. Hij zakte daarmee 8 plaatsen van 10 naar nummer 18 in zijn 8e week. En Willy die heeft er natuurlijk een hele drukke zomer alweer voor Willy. De 10 om te zien opnames die zitten er al op, maar heeft natuurlijk nog heel veel optredens af te werken deze zomer. Volgende week, zondag 2 augustus, onder andere in Deinze, op het afsluiten van de Deinse feesten al daar. Nummer 17. 1 plaatsje gezakt van 18 naar 17 in hun tweede week, Sasha en Divi. Met die mooie versie van Mijn Engel Bewaarder. En tijdens het Schlagerfestival bracht het duo een eigen versie van het nummer Engel Bewaarder. Oorspronkelijk bekend dus van Mieke en de cover van Marco Schuitmaker. De opvallende cover viel zo goed in de smaak dat fans massaal vroegen om een officiële singleversie. Wel, die is nu al een tijdje uit. We gaan er zo meteen naar luisteren naar die Engel Bewaarder van Sasha en Davy. Maar eerst dit.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.

0: Olé, olé, ja, wat een ambiance. Sascha en Davy, hun versie van Engelbewaarder. En Davy Hillis, die horen we straks ook nog in het interview met de Romeo's. Maar dat is voor strakjes. En wij zijn toe aan, even kijken, ja, onze tweede nieuwkomer. En die staat op nummer 16.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En dat is de nieuwste single voor Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. Onlangs pakte Christophe uit met zijn langverwachte zomersingle Ik geloof nog in mijn dromen. In de aanloop van zijn succesvolle kerstconcerten verraste Christophe ons eind vorig jaar met zijn versie van De Roos. Na de gesmaakte Ann Christie cover bracht de zanger geen nieuw werk meer uit, maar nu brengt Christophe daar verandering in met een late zomersingle, waarin hij de hoop op een nieuwe liefde niet onder stoelen of banken steekt. Maak kennis met Ik geloof nog in mijn dromen. Een nummer dat gij samenschreef met Ruud Kanis en Jeremy Vrieling als producer.
2: Nummer 16.

0: Christophe, die gelooft er steenvast in zijn dromen. Ik geloof nog in mijn dromen. De tweede nieuwkomer in de Mediamix Top 20 op nummer 16. Ondertussen werd het, even kijken naar de klok, bijna 6:30. Hier bij Radio Osperst op zondagmiddag. Nummer 15, dat is onze derde nieuwkomer. En dat is de nieuwste single voor Freek van Rooij. Met het ja, toch wel mooi nummertje Monica. En Freek van Rooij die heeft ook al, ja, zoals ik daarnet al zei, mooie nummers uitgebracht. Onder andere ook al een duet uitgebracht met Suzy Marel. Maar deze keer dus alweer een nieuwe single. Met als titel Monica. Na eerdere succesvolle releases komt Freek van der Rooij deze keer met een frisse, zonnige en aanstekelijke nieuwe single Monica. Een vrolijk uptempo nummer dat vanaf de eerste noten de zomer laat voelen en uitnodigt om mee te zingen en te dansen. Met Monica brengt Freek een verhaal over verliefdheid, twijfel en uiteindelijk de keuze voor de liefde. Iedereen kent het gevoel doen alsof je iemand uit je hoofd kunt zetten, terwijl die persoon steeds opnieuw in je gedachten verschijnt. Dat herkenbare verhaal wordt verpakt in een sterke melodie, een dansbaar ritme en een refrein dat onmiddellijk blijft hangen.
1: Nummer 15.

0: Monica van Freek van Rooij, onze derde nieuwkomer hier in de top 20 op nummer 15 dus. Nummer 14 is een zitterblijver en daar mag Isabelle A. netjes blijven zitten op die 14e plaats in haar zesde week Smeek maar niet om mij. En mocht je nog niet weten waar naartoe deze namiddag, wel, je kan nog altijd naar de tabakomhang in het veld in Mullebeke, Ardooien, dus in het veld in Mullebeke, want daar is er deze namiddag een vedette parade met onder andere Willy Sommers, Gerry Jagger, ook nog het Belgian Quo Band en ook nog Le Copine. Jawel, waar ook Isabelle A. Deel van uitmaakt. Ze treedt daarop, tezamen met haar, met die andere twee meisjes, Le Copine. En dit om 16:30 deze namiddag. Dus als je haar aan het werk wilt zien richting het veld Mullebeke, daar voor de vedette parade, de inkom daar is gratis. Isabelle A., we gaan er zo meteen naar luisteren.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 1777 20.
3: 0468 1777 20.
5: Nummer 14.

0: Smeek maar niet om mij van Isabelle A. Deze week blijft ze mooi netjes staan op de 14e plaats. Nummer 13, dat is een nummer die er terug in komt. Ja, ja. Want Jovali die komt terug binnenduikelen in de top 20 op nummer 13. En Jovali die komt naar Wenen, jawel, namelijk op woensdag 14 oktober. Dus woensdag 14 oktober komt gij naar Wenen. En dit in de Verrekijker. Verrekijker nummer 1. En dit voor het seniorenfeest van Okra. En dit vanaf 14 uur. Dus woensdag 14 oktober 2026. Jovali in de Verrekijker. Voor een optreden ter gelegenheid van het seniorenfeest van de Okra. En dit dus vanaf 14 uur.
1: Nummer 13.

0: Voor Jovalli mag het het ganse jaar zomer zijn. Maar deze zomer hebben we zeker niet te klagen. Hè? Nee, nee, nee. We gaan terug naar een volgende hittegolf komende week. Ja, voor vele mensen misschien niet zo leuk, voor de anderen wel. Maar het is nu zo, we moeten er door. Jovalli was dus opnieuw binnen op nummer 13.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Nummer 12. Even kijken, in haar 8e week. Ze zakt 3 plaatsen van 15 naar nummer 12. Dana Winner met De Stilte van de Stad. En wanneer was nu de doorbraak en het succes voor Dana Winner? Wel, Dana's grote doorbraak kwam er in 1995 met het nummer Westenwind. Een Nederlandstalige versie van One Way Wind van The Cats. Dit lied maakte haar niet alleen populair in België, maar zorgde er ook voor dat ze in Nederland en Duitsland bekend werd. In 1996 gaf ze een legendarisch optreden in een uitverkocht Vorst Nationaal. De start van vele succesvolle concerten. Dana werd datzelfde jaar in Duitsland geïntroduceerd op televisie met haar album Wo ist das Gefühl? Wat haar carrière internationaal een flinke boost gaf.
2: Nummer 12.

Dat was Dana Winner. En dit op de 12e plaats. Daarmee verliest je 3 plaatsen van 15 naar 12. Gezakt met De Stilte van de Stad.

We gaan richting het tijd zijn van 1 uur. En dan hoor je het nieuws uit de wereld en het weerbericht voor toekomende week. En straks, iets na 1 uur, hoor je dan het interview met de Romeo's. Weliswaar met z'n tweeën. Dus het was enkel Chris van Tongelen en Davy Hillis. Want Gunther Levy die moest direct door naar het optreden. Want hij had nog een solo optreden aan de kust. Dus het interview met Chris en Davy strakjes iets na 1 uur. Tot straks!

0: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond de klopjacht naar de man van 21. Die reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Ook ons land is gealarmeerd over de man, net als andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam 1 iemand om, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot deel afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid zijn er branden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten, blijkt uit cijfers van Vooruit in de zondag. Het gaat om kruispunten waar eerder al zware ongevallen zijn gebeurd. Die punten worden aangepakt, maar daar is tijd voor nodig, zegt de verkeersveiligheid. In meer dan 6 op 10 gevaarlijke kruispunten, die bevinden zich in Antwerpen. Het Midden-Oosten, daar hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz, meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig geen aanvallen gemeld. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Opklaringen tot 24 graden, morgen wisselend bewolkt, lokaal regen. Dat is trouwens ook vanavond zo. Morgen wordt het 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen stijgen weer naar 30 graden of zelfs daarboven.
2: Mediamix. Geert van de Zanden

0: hier en nu van de Romeo's. Dat was hun zomerhit van vorig jaar, 2025 dus. Chris, Davy en Hunter. En zoals ik al zei, gaan we luisteren naar een interview van vorige week op het Vlaams Muziekfeest in Pittem, in de caravan. Camille had collega Patrick. Ja, de menigte op het plein in Pittem, die was ondertussen al verdwenen. Ja, de mensen waren al richting huiswaarts. Maar de heren, de twee heren Chris van Tongelen en Davy Gillis, die waren nog een beetje gebleven voor dit heel mooie, grappige interview. Niet waar, Patrick?
1: En wie er ook nog zijn gebleven, dat is 2/3 van het meest pluizige drietal van onze Vlaamse zangwereld, mag ik wel zeggen. Van die Romeo's. Dag Chris, dag Davy.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond. Het is 1/3 minder.
1: Het is 1/3 minder, maar ja. Die is al naar huis. Nee, die moest nog optreden, zeker.
2: Ja, onze nee, wij moeten alle drie nog optreden. Straks op Sint-Baafs, op de Gentse feesten. Maar hij moest nog even over huis.
4: En hij mocht nog ergens gaan eten.
1: Wij
4: moeten nog ergens eten gaan zoeken.
2: Wij gaan nog eten zoeken.
1: Ja, dat is het verschil tussen drie Romeo's. Dan heb je eten krijgen en die er moeten zoeken. Zeg, eventjes over dat optreden wat jullie hebben hier gegeven in Pim. Ik heb zo de indruk, het was een heus feestje.
2: Ja, het was keiplezant, maar het is hier altijd leuk, hè, Davy?
4: Ja, ik heb het gevoel dat Pittem echt wel leeft, want het is al een aantal jaar dat we hier mogen komen. Mm-hmm. En ook de mensen van de gemeente hier zelf, die hier waarschijnlijk het voor zeggen hebben, die amuseren hun ongelooflijk en dat trekt ook alle mensen mee hier.
2: Dat is een goed voorbeeld.
4: Ja, dat is een goed voorbeeld. Ja. En ik vind ook dat bij ons bijvoorbeeld in de Kempen waar wij wonen, daar wordt helemaal niet zo hard gefeest als hier. Ah. Dus ik vind dat fantastisch dat gebeurt.
3: Ja,
4: absoluut.
2: Deze week 3 keer West-Vlaanderen, vier keer West-Vlaanderen, om maar te zeggen. Dus,
3: maar jullie hebben het ongelooflijk druk. Hebben jullie zo'n idee hoeveel optredens jullie hebben deze zomer ongeveer?
4: Ja, ik denk dat we met de Romeo's om en bij de 90 keer spelen op 3.5 maanden.
3: Dat is gigantisch. Okay.
4: Dus dat is heel veel. En zoals Chris zegt, we zitten vaak heel veel in de auto. Heel veel richting West-Vlaanderen. Ik heb soms het gevoel dat wij beter hier komen wonen.
3: Helemaal akkoord.
1: Helemaal akkoord. Zeg Davy, omdat je over dat West-Vlaams begint, mag ik eventjes jou meenemen. Ik zag afgelopen week een heruitzending van het 10 om te zien verhaal, waar jullie mochten een commentaar geven op het nummer van Ene Wil Tura.
4: Ja.
1: En toen zei je van, ik snap daar geen snar van. Hoe staat het nu met het West-Vlaams?
4: Ik begrijp het minste, maar het West-Vlaams, maar Chris bijvoorbeeld en Gunther, die hebben allemaal hun vriendin en hun vrouw hier gevonden.
1: Ja, die slapen bij West-Vlaams.
2: Maar dus toch heb ik vandaag een nieuw woord geleerd.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja, dat ze volgens mij in Ypres niet kennen. Ik ga het straks checken, want mijn madame is van Ypres.
1: Ja.
2: Maar dan kwam iemand naar mij en zei, hey, junt.
1: Oei, oei.
2: Ik zeg, wil je dat nog eens even herhalen? Junt.
1: Het was niet ondertiteld.
2: Was het leuk, wil dat dus blijkbaar zeggen. Maar ik ga ze beetje checken of het wel allemaal zo is.
1: Ja. Zeg, genomineerd ook voor Zomerhit. Wat doet dat met de mens?
4: Ja, superleuk. Ja, ik moet zeggen, wij zijn heel trots. We hadden er eigenlijk een beetje op gehoopt. En als het dan lukt, het is altijd fijn omdat wij toch al een beetje ouder zijn ondertussen. Dat we daartussen mogen staan. Want het is allemaal tegenwoordig heel jong geweld.
2: De jeugd.
4: En kijk. Na zoveel jaar, want in 2012 hebben we hem ooit gewonnen. Dat is alweer 14 jaar geleden. Zijn we er terug bij. En dat is plezant.
2: We zijn er weer bij.
1: We zijn er weer bij.
3: Zeg, en binnenkort ben je te zien in een musical van Radio 2. Is dat iets om met de Romeo's samen ooit eens te doen in een musical?
2: We hebben dat ooit al gedaan. Hè? We hebben alle drie de musical Grease gedaan. Wanneer was dat? 2008, denk ik. 2007. Okay. Misschien moeten we dat ooit nog wel eens doen. Maar ja, die Radio 2 musical die komt er vanaf maart volgend jaar.
0: Dus dat gaan we zeker in de gaten houden. Die musical vanaf maart volgend jaar. Ja, het was toch wel een heel grappig interview met Chris van Tongelen en Davy Gillis van de Romeo's. Bedankt Patrick voor dit toch wel mooie interview van vorige week. Op het Vlaams Muziekfeest in Pittem was dat. En de heren van de Romeo's die staan deze week op nummer 11. Ze stijgen terug 2 plaatsen van 13 naar nummer 11 met Ik zag jou maar even.
5: Nummer 11.

Heel druk dus voor de Romeo's deze zomer. Dat hadden ze daarnet verteld, dus op 3 maanden tijd al 90 optredens. Ja, dat is natuurlijk het een en wat, hè. Ja. Goed, we zijn toe aan de, even kijken, nummer 10.

0: En op nummer 10 deze week staan de heren van Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. In hun zesde week. Eén plaatje gestegen deze week van 11 naar nummer 10. En wat kan ik vertellen over James Cook? Wel, James Cook is 11 maanden rookvrij. Maar dat heeft gevolgen voor de Hert en James Zomershow. James' rookstop zorgt voor de nodige nieuwigheden bij de Hert en James Zomershow. Hij kan intussen bijzonder trots zeggen dat hij 11 maanden en 3 dagen gestopt is met roken. Maar hij ondervindt ook nadelen. Ja, dat uit zich bij mij in een kleine verdikking ter hoogte van mijn buik. Hoeveel maten precies houd ik voor mezelf? Zijn nieuwe blauwe pak voor deze show moest dan ook wat ruimer worden voorzien dan die van vorig jaar, dan zijn rode pak van vorig jaar. Ja, zo zie je maar, hè. Gestopt met roken en dan het buikje die wat aandikt. Ja. Maar roken, nee, het is niet gezond, hè. Madi Wodo, misschien wel de zomerhit van 2026. De strijd die is in volle ere toegebast. Of losgebarst, beter gezegd.
1: Nummer 10.

0: Madi Wodo van Gert Verhulst en James Cook in hun zesde week. Eén plaatsje winst deze week van 11 naar nummer 10. En komende week, ik denk vanaf dinsdag, zijn er de eerste opnames van Zomerhit 2026 in Blankenbergen. Op nummer 9 in zijn 10e week Sam Horis met Rak. 3 plaatsjes gezakt van 12 naar nummer 9. Op woensdag 2 september worden voor de 22e maal de Golden Lifetime Awards, ofwel de Oscars van het Vlaamse lied, uitgereikt. Het mooie muzikaal eerbetoon en de uitreiking zal plaatsvinden in het cultureel centrum Gasthuis te Aarschot. Dit jaar gaat de Golden Lifetime Award naar Sam Horis. En dit allemaal voor zijn 35-jarige carrière. Terwijl Connie Neefs voor haar 55-jarige carrière de carrièreprijs in ontvangst mag nemen. En voor het eerst wordt er ook een kleinkunst award uitgereikt. De eer is weggelegd voor Willem Vermanderen voor zijn 60-jarige carrière. Dus op woensdag 2 september de uitreiking van de Golden Lifetime Awards, ofwel de Oscars van het Vlaamse lied. En de eer doet dit jaar aan Sam Horis voor zijn 35-jarige carrière. Sammeke, die staat op nummer
1: 9.

0: dra, rak.
1: Rak voor Sam Horris. Misschien wel levert het Gem misschien wel de zomerhit van 2026 op. Ja, ja, het zal een volle strijd worden vanaf volgende week. Goed, we zijn toe aan de nummer 8. En op nummer 8 staan de meisjes van K3.

0: En wat heb ik te vertellen over de meisjes? Wel, Gert Verhulst is tevreden over Klaasje, ondanks enkele blunders. Zijn ze met open armen ontvangen. Studio 100-kopman Gert Verhulst is tevreden over het werk van Klaasje Meijer als vervangster bij K3. Ze wordt met open armen ontvangen door de fans. Gert Verhulst is naar eigen zeggen erg tevreden over het werk van ex-K3'tje Klaasje als vervangster bij K3. Onlangs enkele blunders waarbij de Nederlandse blondine haar teksten vergat. Ze verwarde haar eigen teksten van vroeger al eens met die van Julia Bosman, die vandaag de vaste blondine van de groep vormt. Klaasje is echter aan de slag als vervanger van Marte, die in verwachting is van haar tweede kindje. Ze moet daarom de teksten van Marte zingen. Het nummer De Zomer van Oja Lele doet het hier in Vlaanderen ongelooflijk goed, gaat zij verder. Het is genomineerd voor de Radio 2 Zomerhit en ook de musical Doornroosje, waarin Klaasje Marte vervangt, doet het heel goed. Het kan eigenlijk niet beter. Dat is natuurlijk mooi nieuws. De Zomer van Oja Lele staat deze week op nummer
1: 8.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
2: Ja, onze Geert, dat Belgisch weer.
0: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zonde. Nummer 7.

0: nu dat je weg bent van Camille. En dit op nummer 7. Eén plaatsje gezakt van 6 naar 7. En dat in haar zesde week top 20.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: zomer zijn toe aan de nummer 6. En dat in zijn derde week terug. Gary Jagger met Beter Dan Goed. De vorige keer, 14 dagen geleden, stond hij nog op de tweede plaats. Dus 4 plaatsen gezakt van 2 naar nummer 6. En je kan Gary Jagger nog aan het werk zien deze namiddag. Deze namiddag kan dat eventueel nog. Want Gary is ook te gast op de tabakomhang in Meulebeek op de Vedetteparade al daar. En dit om rond 3:30 deze namiddag in de loods van Witdoek Transport in de Bloemhatstraat in Meulebeek. Gary Jagger dus daar een optreden. En ook vanavond treedt hij op in Brugge op de Verloren Hoekfeesten. En vanavond treedt hij daarop om, even kijken, om 21 uur vanavond dus in de Verloren Hoekfeesten. Kruisvest in Brugge. Een optreden ook van Gary Jagger. Hij staat deze week dus op nummer
1: 6.

Alles beter dan goed van Gary Heger in zijn derde week. Hij is 4 plaatsen gezakt van de 2e naar de 6e plaats. En Gary Heger, je weet het hè, komt volgend jaar 17 april 2027 naar het Oost-Westfeest tezamen met Herbert Verhagen en Hunter Neefs.

0: De top 5, daar zijn we nu aan toe. Op nummer 5 staat Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam in zijn zesde week. Hij stijgt 2 plaatsen van 7 naar nummer 5. Niels de Stadsbader over zijn nieuwe woning. We hebben er nog niet veel tijd kunnen doorbrengen. Niels de Stadsbader woont eindelijk weer in een huis waarvan hij zelf eigenaar is. Nadat een zware brand in zijn loft al zijn bezittingen vernielde. Het doet zo'n deugd om weer een eigen zetel en frigo te hebben, klinkt het. Al zijn we er nog niet veel geweest. Niels de Stadsbader is vorig weekend verhuisd naar een eigen nieuwbouwwoning in het West-Vlaamse Deerlijk. In maart 2024 zag Niels zijn geliefde loft in dezelfde gemeente in vlammen opgaan. Hij verloor bijna al zijn persoonlijke bezittingen in de brand. Tot voor kort huurde hij nog een huis, maar nu is zijn eigen nieuwbouwwoning eindelijk klaar. We hebben kunnen rekenen op een paar lieve vrienden en familieleden. Dat is altijd fijn, want ik moet zeggen, er zijn veel plezantere dingen dan het verhuizen zelf en dingen in dozen steken. Ja, ja, het is er altijd een beetje werk aan. Niels de Stadsbader, die heeft het ook ondervonden. Deze week dus een mooie 5e plaats voor Niels met Vuur en Vlam.
1: Nummer 5.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Vuur en vlam van Niels de Stadsbader. Hij stijgt daarmee twee plaatsjes van 7 naar nummer 5. De nummer 4 komt van 1, dus we hebben straks een nieuwe nummer 1. Van 1 naar 4 gezakt. In hun 9e week Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Hout. Laura Tesoro verklapt achter de schermen bij 10 om te zien over Arend Blommaert. Door hem moeten we dat elk jaar opnieuw doen. Vrijdagavond is de komende weken bij VTM van 10 om te zien. Het liedjesspectakel is terug met 4 nieuwe afleveringen. Dat zijn er minder dan vorig jaar. Maar presentatoren Laura Tesoro en Arend Blommaert zijn maar wat blij dat ze terug zijn. De eerste vanaf nu zonder appendix na een spoedoperatie in juni van Laura. De andere met opvallende blonde lokken die hij niet per se zelf wilde. Blommaert heeft met een nieuwe fictierace gedraaid voor VTM en moest zijn haren kleuren voor zijn personage. Meer over dit kan je horen in de Showbiz video op HLN. Daar moet je zeker maar eens gaan kijken. En hoor je dus meer over dat haarkleuren van Arend Blommaert. En nog veel meer. Op nummer 4 dus.
2: Nummer 4. Ik tel.

0: Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Hij zakt daarmee van de eerste naar de vierde plaats. Door drie plaatsen gezakt voor dit duo. De top drie, ja. Op nummer drie staat Joris alias Meteor met Nooduitgang. Hij stijgt één plaatsje van 4 naar nummer 3. En 10 jaar Meteor, de zanger viert binnenkort zijn tinnen jubileum. Op 5 mei 2027 staat de grootschalige jubileumshow 10 jaar Meteor gepland in de Afasdoom. Tickets en concertinformatie zijn te vinden op de website. Meteor zocht in 10 om te zien naar de nooduitgang en trok daarbij een gezicht alsof iets anders in hem hetzelfde deed.
1: Nummer 3.

0: nooduitgang van Meteor in zijn zesde week top 20. Hij stijgt een plaatsje van 4 naar nummer 3. Hier in de Mediamix top 20.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En op nummer 2, daar staat de onlangs moeder geworden, jawel, Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand in haar vijfde week. Vorige keer stond ze op nummer 5 en ze is 3 plaatsen gestegen van 3 naar nummer 2. En Lissa Lewis is ook te zien in de jubileumshow van Jackie Lafont naar aanleiding van haar 60-jarige carrière. En op dat jubileumshow van Jackie Lafont, Jackie die krijgt ook hulp van enkele bekende Vlaamse collega's om haar bijzondere feest te vieren. Samen met het feest duiken ze terug in de tijd naar de houden jaren van het variété. Het wordt een muzikale namiddag vol bekende liedjes van vroeger en nu, verpakt in een verrassende medleys. En onder andere zullen daar ook aanwezig zijn op die jubileumshow Patrick Onzia, Céline Hermans, Michael Lanzo en misschien ook Lissa Lewis, maar momenteel is ze nog in haar zwangerschapsverlof. Maar dan is er een alternatief en zal Evelien Canoot het voor haar rekening nemen. Dus de nummer 2 deze week, Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand.

0: Lissa Lewis, ja, we gaan ze een beetje inkorten wegens tijdgebrek, want we gaan zo meteen nog een overzicht geven. Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand dus op de tweede plaats hier in de Mediamix Top 20. We hadden op 20 nieuw Nick Bernaert met Wachtzaal. Van 16 naar 19 gezakt Laura Lien met Gesloten Ogen. Van 10 naar 18 ook gezakt Willy Sommers met De Eerste Keer. Van 18 naar 17 gestegen Sasha en Davy met Mijn Engel Bewaarder. De tweede nieuwkomer op 16 Christophe met Ik Geloof Nog in Mijn Dromen. De derde nieuwkomer die hadden we op 15 Freek van der Rooij met Monica. Op 14 blijven staan deze week Isabelle A met Smeek maar niet om mij. Op 13 hadden we terug een binnenkomer. Terug van weg geweest en terug binnen op nummer 13 Jovalli met Genieten. Van 15 naar 12 gezakt Dana Winder met De Stilte van de Stad. Van 13 naar 11 gestegen De Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 11 naar 10 gestegen Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Van 12 naar 9 gezakt Sam Horis met Rak. Van 9 naar 8 één plaatsje gestegen voor K3 met De Zomer van Oya Lele. Van 6 naar 7 gezakt Camille met Nu dat je weg bent. Van 2 naar 4 gezakt Gerry Jagger met Beter dan goed. Op nummer 5 hadden we dan Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Van 1 naar 4 gezakt Arend Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. De derde plaats deze week was weggelegd voor Meteor met Nooduitgang. Dan hadden we van 5 naar 2 gestegen Lissa Lewis met Zon, Zee, Strand. Zo, de Mediamix Top 20 zit erop voor vandaag, voor deze zondag 26 juli. Heel fijn dat jullie erbij waren. En we gaan de nummer 1 bekendmaken. En dat is, ja, een nieuwe nummer 1, Bart Kuil met Zot Verliefd. Goed, bedankt allemaal voor het luisteren. Volgende week, ja, ben ik er helaas niet. Dan ben ik een weekendje op vakantie. Dus volgende week geen top 20, maar wel de week daarna. Dan zijn we al zondag 9 augustus. Dan ben ik er terug voor een nieuwe top 20. Geniet nog van jullie vakantie. En zometeen de classics met Robbie. En ook nog Jan Space komt langs met zijn Zo klonk het toen gids uit de jaren 50, 60 en zoveel meer. Geniet van deze programma's. En wat mij betreft tot binnen 14 dagen. Hier is de nummer 1, Bart Kuil.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met blue bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Mooie opklaringen bij 24 graden, kans op regen vanavond. Morgen verloopt wisselend bewolkt met nog steeds lokaal kans op regen, 25 graden. Vanaf dinsdag keert de hoogzomer terug. Het wordt overal zonniger en temperaturen schieten in de loop van de week vlotjes richting 30 graden en meer.
0: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Radio Oost-West.
0: Altijd weer de mooiste muziek.

0: West. Verfrissend lekker.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Mogelijk handelt de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen, melden veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode, 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt nog. Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand gesticht. Hij stak zijn matras in de fik. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden, bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. De Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er natuurlijk nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen pas rond 5:00. Zwaar wolk met regen, vanavond en vannacht droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen, opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 30 graden en meer.
2: Fijn weekend.
3: Radio Oost-West.
2: Zo klonk het toen. Jan Space.

Na een aantal live-uitzendingen van Barbuur, Foodtruck Festival en Vlaanderenfeest in Pittem zijn we terug van de partij met Zo klonk het toen voor deze week. Maar volgende week, ja, volgende week zitten we terug bij Barbuur live-uitzending. Het komende uurtje neem ik jou mee naar muziek van vroeger en heel vroeger. We gaan naar 66 met Donovan, Mellow Yellow. I'm just mad.

Op jouw gezellige familieradio krijg je natuurlijk ook klassiekers van formaat, zoals deze Elvis hier en Hound Dog. En nu gaan we naar Frank Sinatra, Love and Marriage.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis

grote hit van deze Amerikaanse soulgroep en schopte het tot de top 10 in de Verenigde Staten. Jaren later scoorde ook de Manhattan Transfer er opnieuw een wereldhit mee. Hier is het origineel, de Ad-Libs.

Je krijgt er drie op rij van mij. The Seekers, I'll Never Find Another You. Eddie Caution en Come On Everybody. Maar beginnen doen we met Dear Mr. Appleby uit 66 met David Garrick. Dear

0: Radio Oost-West.
1: Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Laat de zon in de muziek. Wij doen het voor jou. Radio.

Een tijdloze klassieker van Tommy Edwards nu. It's All in the Game werd in 1958 een enorme internationale hit. Bijzonder is dat de melodie al veel ouder is. Die werd in 1911 gecomponeerd door de latere Amerikaanse vice-president Charles Dawes. Tommy Edwards gaf het nummer een warme, romantische uitstraling en maakte er een onvergetelijke evergreen van. It's All in the Game.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: De muziek uit de gouden jaren. Je hoort ze enkel bij ons.

Een van de mooiste close harmony klassiekers aller tijden komt eraan. The Great Pretender van The Platters. Die verscheen in 1955 en groeide uit tot een wereldhit. Met de warme stem van Tony Williams vertelt het nummer over iemand die doet alsof alles goed gaat, terwijl er achter die glimlach veel verdriet schuilgaat. Hier zijn The Platters, The Great Pretender.

0: We sluiten af met een echte 60s klassieker uit 62. He's a Rebel van The Crystals. Opvallend genoeg zongen The Crystals deze hit zelf niet in. De opname werd gemaakt door sessiezangeres Darlene Love en haar groep. Maar verscheen wel onder de naam van The Crystals. Bedankt alvast voor het luisteren naar Zo klonk het toen. Graag tot een volgende keer. Hier zijn dus voor jullie nog The Crystals. Bye bye.
1: Zomerse muziek. Gewoon gezellig. Verfrissend lekker.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverenleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met blue bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanmiddag bewolkt met regen, mogelijk regen. Vanavond wordt het droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer en temperaturen tot 30 graden en meer.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.

0: Meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468-1777-20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468-1777-20.
3: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Bij de slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen, dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 doden en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht en het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop. En nu zijn er inderdaad al bepaalde mensen die zeggen dat het wijst op een islamitische terroristische aanslag. Dat verklaarde ook de minister. De politie in Berlijn behandelt dat incident tijdens de Pride inderdaad als terrorisme. Volgens de minister Dobrindt bewijst het bewijsmateriaal allemaal in de richting van de conclusie. Alles wat we zien, dat heeft te maken met een islamitische terroristische aanslag, zegt hij. Minister Dobrindt maakte ook de volledige naam van de voortvluchtige dader bekend. Een zekere Abdul Balut. In Hoboken, Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. Radio Oost-West, meer bericht. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Er is natuurlijk nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen pas rond 5:00. Vanmiddag bewolkt met regen, mogelijk regen. Vanavond wordt het droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer en temperaturen tot 30 graden en meer.
0: Voor het oosten van West-Vlaanderen
2: en het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
1: 0468 1777 20.
2: Welkom bij Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
4: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverelijen, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de Watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochianenkoers met blue bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Vanmiddag bewolkt met regen, mogelijk regen. Vanavond wordt het droger, maxima 25 graden. Morgen wisselvallig, daarna opklaringen opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer en temperaturen tot 30 graden en meer.
3: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Privocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, u weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, en wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: De Duitse politie zoekt met 2000 man naar de dader van een terreuraanslag op de Pride in Berlijn gisteren. Het aantal gewonden is opgelopen tot 29, sommigen zeggen 30. De 21-jarige verdachte reed gisteravond met een bestelwagen in op de menigte, waarbij één dode viel. Volgens journalisten ter plaatse gaat het om een Duitser van Libanese afkomst met, jawel, IS-sympathieën. In Bertum is een 51-jarige man om het leven gekomen na een hevige ontploffing in zijn camper. De kampeerwagen stond geparkeerd naast zijn woning toen de brand uitbrak. Slachtoffer probeerde het vuur zelf te blussen, maar werd verrast door een explosie, vermoedelijk een gasfles. Het parket Vlaams-Brabant spreekt van een tragisch ongeval. Iran staakt voorlopig zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de Verenigde Staten al 2 nachten op rij geen bombardementen hebben gedaan. Het Iraanse leger meldt dat het offensief uitblijft, zolang nieuwe Amerikaanse acties uitblijven. Hoewel de Amerikaanse president Trump beweert dat er opnieuw onderhandeld wordt over vrede, ontkent Iran dat. In de Formule 1 heeft de Brit Lando Norris de grote prijs van Hongarije op zijn naam geschreven. De McLaren-coureur verzilverde zijn pole position na een sterke race. De Nederlander Max Verstappen finishte als tweede, vlak voor de Italiaan Kimi Antonelli, die aan de leiding blijft. In Parijs zijn de renners bezig aan de slotrit van de Ronde van Frankrijk, die op het nippertje is ingekort door een politietekort, want de Franse politie is massaal aanwezig en nodig bij de bosbranden. De etappe is dan ook meteen in de hoofdstad gestart. Wel houdt de organisatie vast aan de drievoudige passage over de heuvel van Montmartre. Doelman Thibaut Courtois noemt de aanstelling van Mark van Bommel als nieuwe bondscoach van de Rode Duivels een goede keuze. Courtois verklaarde op een persmoment dat zijn eigen toekomst bij de nationale ploeg nog onduidelijk is en afhangend van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert. Eerder overwoog de keeper nog om een sabbatjaar in te lassen bij de nationale ploeg. Vanavond nog kans op lokale bui, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Ook morgenochtend start met kans op regen, waarna de zon doorbreekt bij aangename maxima 25 graden. De dagen daarna start een nieuwe reeks zonnige en beduidend warmere zomerdagen met temperaturen donderdag rond 36 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakte iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonie.

0: en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.
3: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.

0: avond. Het is 8 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met blue bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Vanavond nog kans op lokale bui, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Ook morgenochtend start met kans op regen, waarna de zon doorbreekt bij aangename maxima 25 graden. De dagen daarna start een nieuwe reeks zonnige en beduidend warmere zomerdagen met temperaturen donderdag rond 36 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingenen. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingenen. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Zomerse muziek?
3: Gewoon gezellig!
2: Verfrissend lekker!

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Dat is inmiddels bevestigd door diverse persbureaus. De man reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De man was een tijd op de vlucht, maar meer gegevens zijn er voorlopig niet. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux, dat heeft de prefect van de regio gezegd. Dat komt uiteraard door de hevige vuren en bosbranden daar. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. De organisatie van Tomorrowland blikt tevreden terug op een rustige editie van het dancefestival zonder grote incidenten. In tegenstelling tot vorig festivalweekend werd er de voorbije 3 dagen wel vuurwerk afgeschoten boven de mainstage. Ze waren dan ook blij met dat vleugje extra spektakel, maar we begrijpen dat het voor sommige buurtbewoners als een verrassing kwam, aldus de woordvoerster. De Israëlische regering zet het licht op groen voor de toelating van een internationale stabilisatiemacht tot een deel van Gaza. De internationale veiligheidstroepen zouden toegelaten worden tot het deel van het gebied dat niet onder Israëlische controle staat, meldt persagentschap Reuters. Ja, en dan op het Belgisch kampioenschap atletiek in Leuven heeft Nafi Tiam opgegeven in die finale van de 100 meter horde. Nadat zijn horde had aangetikt, verloor ze het evenwicht. Tiam beleeft voorlopig niet haar beste seizoen, maar ze zegt dat ze zich wel steeds beter voelt. Of ze in augustus zal deelnemen aan het EK Zevenkamp is nog niet beslist. Hier en daar nog kans op een bui, op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Morgen kans op een plaatselijke bui in de voormiddag, daarna zonnig. 25 graden, de volgende dagen zonnig en warmer met 30 graden tegen woensdag.
2: De avond van Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: vrijdagavond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverenleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de Watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met Blue Bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd, wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Hier en daar nog kans op een bui, op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Morgen kans op een plaatselijke bui in de voormiddag, daarna zonnig 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer met 30 graden tegen woensdag.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 177720.
0: 0468 177720.

0: Hier nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: There she was, just a

0: Goedenavond, het is 11 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Blok er net niet in geslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Luca van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. Radio de weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
2: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oostwest.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oostwest. De stad Waregem is nog op zoek naar animatoren voor de speelpleinwerkingen in augustus. Het gaat om de speelbergen Beverenleien, het speelplein Desselgem en de speeldozen in Sint-Eloys Vijven. Naar aanleiding van de vernieuwing van het drinkwaternet en de bijhorende ondergrondse boringen door de watergroep zal er vanaf maandag 10 augustus tot en met vrijdag 4 september hinder zijn in de Stationstraat in Deerlijk. Dit net voor de spooroverweg tot voorbij de Kleine Brandstraat. Ter hoogte van de werfzone is er eenrichtingsverkeer in de Stationstraat en Pladijstraat richting Sint-Lodewijk en Zwevegem. Voetgangers en fietsers kunnen in beide richtingen wel gewoon door. In de Gaverse Steenweg in Deinze is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht brand uitgebroken in een appartementsgebouw. De bewoners moesten worden geëvacueerd, er vielen geen gewonden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen uit het dak. Het vuur breidde zich ook uit naar de tweede verdieping van een aanpalende woning. De brandweer kreeg de brand snel onder controle en kon zo verdere uitbreiding voorkomen. De eerste go-kart race van Café Gentleman in Deinze was er meteen eentje om in te kaderen. Onder een hete zon streden 28 vrouwen en mannenteams voor de overwinning. En sommigen haalden alles uit de kast om niet onopgemerkt te passeren. Vorige zomer organiseerde het café een eerste parochiane koers met blue bikes. Dit jaar liet de uitbater de blauwe deel fietsen in de fietsenstalling en koos hij voor een race met go-karts. Geen gewone go-karts, maar de grote exemplaren van Leie Adventures die je anders vooral aan de kust ziet. Een initiatief dat zowel door de deelnemers als het publiek uitermate gesmaakt werd. Wordt dus misschien wel ongetwijfeld vervolgd volgend jaar. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: De Nacht van Oost-West.
1: Houd je vast.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT na nieuwe analyse. Eergisteravond reed een man in op een menigte in Berlijn. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader is gisteravond door de Duitse politie doodgeschoten in een buitenwijk. Binnenkort staan er trouwens in ons land ook verschillende Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie benadrukt dat de Pride sowieso streng beveiligd wordt en dat ook nu het geval zal zijn. Na de zware brand van afgelopen zaterdagnacht in Schaarbeek zijn nog steeds 2 gewonden in levensgevaar. Bij de brand viel ook 2 doden en 8 gewonden. De oorzaak is onduidelijk. Het Brussels parket is bezig met een onderzoek. Feest in de Tour de France. Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen. De Nederlander bleef op de streep net het peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De Sloveen Pogacar wint officieel zijn 5e Tour. Onze landgenoot Remco Evenepoel eindigt historisch 2e. Knappe prestatie. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zilver pakte in de Tour. De bolletjestrui is voor Richard Carapaz. Het groen voor Mats Pedersen. In het tennis dan is Alexander Blok er net niet in geslaagd om zijn eerste ATP-toernooi te winnen. Hij verloor de finale in Estoril van de Fransman Luca van Assen. Het werd een spannende strijd met 3 sets, 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na maanden in het ruimtestation ISS veilig teruggekeerd op aarde. Het gaat om een Amerikaanse astronaut en 2 Russische cosmonauten. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de VS en Rusland samenwerken in de ruimte. De 3 stellen het goed. Radio de weersverwachting. Vandaag toch nog mogelijk een buitje, plaatselijk, maar in de namiddag droog en zonnig, 25 graden. Maar de dagen hierna volgt een hittegolf. Het wordt zonnig en warm, met dinsdag al temperaturen tot 30 graden. Voor woensdag zitten we al op 34 graden, donderdag mogelijk 36 graden. Of die hittegolf even lang gaat duren zoals de vorige, dat is nog niet duidelijk.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.